0: Marilyn,
1: ik Marilyn,
0: ik zeg zo,
1: ik
0: zeg ik Marilyn,
1: ik Marilyn,
0: ik zeg
1: doe.